0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenacht, het is nu 4 uur.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op iTunes Radio. In Dubai is een vermeende belangrijke onderwereldbankier opgepakt die miljarden zou hebben witgewassen voor Nederlandse topcriminelen. Het gaat om de 46-jarige Mohamed A, bijgenaamd Saad de Paak. Hij zou onder meer hebben gewerkt voor Ridouan Taghi en Bolle Jos. A werd al in juli gearresteerd, maar zijn aanhouding is nu bevestigd. De Nederlandse politie werkte mee aan het internationale onderzoek. In totaal zijn 20 verdachten aangehouden in verschillende landen. Het UWV gaat nog eens 13.000 WIA-uitkeringen controleren.

0: omdat er mogelijk fouten zijn gemaakt bij de berekening van de bedragen. Eerder had de uitkeringsinstantie tegen deze mensen gezegd dat controle niet nodig was. Het UWV biedt daarvoor excuses aan. Wie door een fout te weinig heeft gekregen, krijgt het verschil alsnog uitgekeerd. Wie te veel heeft ontvangen, hoeft dat geld niet terug te betalen. De eerste nabetalingen volgen dit najaar. Een 31-jarige Brit is aangeklaagd voor het voorbereiden van een sabotageactie voor de Russische militaire inlichtingendienst. Dat heeft het Britse Openbaar Ministerie bekendgemaakt. De man werd vrijdag opgepakt in Swindon. Wat hij precies zou hebben voorbereid is niet bekendgemaakt. De Britse minister van Veiligheid spreekt van een mogelijke Russische dreiging en zegt dat de regering alles zal doen om het land daartegen te beschermen. De verdachte verschijnt donderdag voor de rechter. En de vakbonden kijken tevreden terug op de landelijke OV-staking van woensdag. Volgens FNV en CNV was de bereidheid om mee te doen groot. In totaal legden duizenden medewerkers in het openbaar vervoer het werk neer. De bonden benadrukken dat medewerkers niet voor hun plezier staken. Ze willen dat alle bezuinigingen op het sociale vangnet van tafel gaan en willen daarover verder praten met het kabinet. Het weer. Het blijft overwegend droog met opklaringen. In het noorden en oosten kan later nog een bui vallen. De temperatuur ligt rond de 10 à 15 graden. Donderdag overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij maximaal 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio,
2: the radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 5:00.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op iTunes Radio. In Dubai is een vermeende belangrijke onderwereldbankier opgepakt die miljarden zou hebben witgewassen voor Nederlandse topcriminelen. Het gaat om de 46-jarige Mohamed A, bijgenaamd Saad de Paak. Hij zou onder meer hebben gewerkt voor Ridouan Taghi en Bolle Jos. A werd al in juli gearresteerd, maar zijn aanhouding is nu bevestigd. De Nederlandse politie werkte mee aan het internationale onderzoek. In totaal zijn 20 verdachten aangehouden in verschillende landen. Het UWV gaat nog eens 13.000 WIA-uitkeringen controleren, omdat er mogelijk fouten zijn gemaakt bij de berekening van de bedragen. Eerder had de uitkeringsinstantie tegen deze mensen gezegd dat controle niet nodig was. Het UWV biedt daarvoor excuses aan. Wie door een fout te weinig heeft gekregen, krijgt het verschil alsnog uitgekeerd. Wie te veel heeft ontvangen, hoeft dat geld niet terug te betalen. De eerste nabetalingen volgen dit najaar. Een 31-jarige Brit is aangeklaagd voor het voorbereiden van een sabotageactie voor de Russische militaire inlichtingendienst. Dat heeft het Britse Openbaar Ministerie bekendgemaakt. De man werd vrijdag opgepakt in Swindon.

0: Wat hij precies zou hebben voorbereid is niet bekendgemaakt. De Britse minister van Veiligheid spreekt van een mogelijke Russische dreiging en zegt dat de regering alles zal doen om het land daartegen te beschermen. De verdachte verschijnt donderdag voor de rechter. En de vakbonden kijken tevreden terug op de landelijke OV-staking van woensdag. Volgens FNV en CNV was de bereidheid om mee te doen groot. In totaal legden duizenden medewerkers in het openbaar vervoer het werk neer. De bonden benadrukken dat medewerkers niet voor hun plezier staken. Ze willen dat alle bezuinigingen op het sociale vangnet van tafel gaan en willen daarover verder praten met het kabinet. Het weer. Het blijft overwegend droog met opklaringen. In het noorden en oosten kan later nog een bui vallen. De temperatuur ligt rond de 10 à 15 graden. Donderdag overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij maximaal 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op iTunes Radio. In Amsterdam is een 47-jarige man overleden nadat hij van een plezierjacht was gevallen. Duikers vonden na uren zoekers een stoffelijk overschot in het ei. Het is niet bekend hoe de man te water raakte. Er werd een grote zoekactie op touw gezet met onder meer de KNRM en de brandweer. De man is uiteindelijk gevonden met sonarboten. De Amsterdamse politie gaat uit van een noodlottig ongeluk. Oekraïne heeft in het Siberische Novi Orengoi gasinstallaties bestookt. Er zouden geen gewonden zijn gevallen. Het gasrijke gebied ligt op 3000 kilometer van de grens met Oekraïne. Kiev noemt geraakte installaties cruciaal voor de gasproductie in het gebied. De Russen hebben een winkelcentrum in de Noord-Oekraïnse stad Sumy aangevallen. Daarbij vielen zeker 3 doden en 2 gewonden. Ook andere steden in Oekraïne werden onder vuur genomen. Een van de piloten van het Amazon vrachtvliegtuig op Miami Airport heeft vlak voor de mislukte landing zijn collega aangewezen op te hoge snelheid. Hij adviseerde de landing af te breken. Dat blijkt uit opnames uit de cockpit die zijn vrijgegeven door onderzoekers. Afgelopen weekend schoot het toestel aan het eind van de landingsbaan door. Op de grond kwamen 5 mensen om het leven. In de cockpit van de Boeing 767 klonk ook meermaals een waarschuwing dat het toestel te laag vloog. Experts zeggen dat het vrachtvliegtuig een doorstart had moeten maken. Afgelopen augustus was de warmste maand ooit gemeten wereldwijd. Dat zegt Copernicus, een programma van de Europese Commissie dat de aarde en het klimaat met satellieten in de gaten houdt. In Europa sneuvelden alle records en ook ons land ging gebukt onder enorme warmte en droogte. Weerkundigen denken dat ook 2027 de records kan gaan breken door het weerfenomeen El Niño.

0: Het weer. Overwegend droog. Alleen in het noordwesten kan een bui vallen. De wind waait uit het zuidwesten en is matig. De maxima liggen rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with

0: iTurn Radio. Op jouw donderdag. iTurn Radio. Goedemorgen, het is nu 7 uur. Dit is Edo Peters met het radio nieuws op iTurn Radio. In Amsterdam is een 47-jarige man overleden nadat hij van een plezierjacht was gevallen. Duikers vonden na uren zoekers een stoffelijk overschot in het ei. Het is niet bekend hoe de man te water raakte. Er werd een grote zoekactie op touw gezet met onder meer de KNRM en de brandweer. De man is uiteindelijk gevonden met sonarboten. De Amsterdamse politie gaat uit van een noodlottig ongeluk. Oekraïne heeft in het Siberische Novi Orengoi gasinstallaties bestookt. Er zouden geen gewonden zijn gevallen. Het gasrijke gebied ligt op 3000 kilometer van de grens met Oekraïne. Kiev noemt geraakte installaties cruciaal voor de gasproductie in het gebied. De Russen hebben een winkelcentrum in de Noord-Oekraïnse stad Sumy aangevallen. Daarbij vielen zeker 3 doden en 2 gewonden. Ook andere steden in Oekraïne werden onder vuur genomen. Een van de piloten van het Amazon-vrachtvliegtuig op Miami Airport heeft vlak voor de mislukte landing zijn collega gewezen op te hoge snelheid. Hij adviseerde de landing af te breken. Dat blijkt uit opnames uit de cockpit die zijn vrijgegeven door onderzoekers. Afgelopen weekend schoot het toestel aan het eind van de landingsbaan door. Op de grond kwamen 5 mensen om het leven. In de cockpit van de Boeing 767 klonk ook meermaals een waarschuwing dat het toestel te laag vloog. Experts zeggen dat het vrachtvliegtuig een doorstart had moeten maken. Afgelopen augustus was de warmste maand ooit gemeten wereldwijd. Dat zegt Copernicus, een programma van de Europese Commissie dat de aarde en het klimaat met satellieten in de gaten houdt. In Europa sneuvelden alle records en ook ons land ging gebukt onder enorme warmte en droogte. Weerkundigen denken dat ook 2027 de records kan gaan breken door het weerfenomeen El Niño. Het weer. Overwegend droog. Alleen in het noordwesten kan een bui vallen. De wind waait uit het zuidwesten en is matig. De maxima liggen rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemorgen, het is nu 8 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op iTunes Radio. De Amerikaanse president Trump heeft elke volwassene in zijn land $5000 beloofd als de Republikeinen de meerderheid in het congres behouden. Hij zei dat tijdens de Republikeinse midtermconventie. Het is onduidelijk of zo'n uitkering wettelijk wel mag. En ook is niet bekend hoe dat dan betaald zou moeten worden. Bij 340 miljoen burgers zou dat ruim 1000 miljard euro zijn. In november kiezen de Amerikanen een nieuw huis van afgevaardigden en een deel van de Senaat. Zeker 5 doden en 86 vermisten na een brand op een Filipijnse veerboot. Tot nu toe konden 43 opvarenden worden gered. De boot was met 134 mensen aan boord onderweg van de hoofdstad Manila naar het bij toeristen populaire eiland Coron in de provincie Palawan. Er liggen meerdere oorlogsschepen uit de Tweede Wereldoorlog voor de kust en het is een gewilde plek voor duikers. Wat de brand op de veerboot heeft veroorzaakt is onduidelijk. 4 Ierse vervoerders hebben een dwangsom opgelegd gekregen van de NVWA vanwege hun transporten met zeer jonge kalfjes. Die krijgen nauwelijks te drinken tijdens de dagenlange reis en dat is verboden. Als de omstandigheden niet fors verbeteren, moeten de transporten maar stoppen, vindt de voedselautoriteit. Het overgrote deel van de dieren is jonger dan 8 weken. De vervoerders moeten binnen een jaar hun werkwijze hebben verbeterd, anders zijn ze de dwangsommen kwijt. Rijkswaterstaat heeft de Hardenbergenbrug weer opengesteld in beide richtingen. Het viaduct bij het Gelderse Nijkerk, waar de snelweg A28 overheen loopt, moest maandag dicht voor een spoedreparatie. De brug was onveilig voor het verkeer omdat zand en grond onder de pijlers vandaan waren gespoeld. Het herstel was eerder klaar dan verwacht. De omleidingen zorgden voor veel files en oponthoud op de A1 en de A50. Het was ook extra druk door de stakingen in het openbaar vervoer. Het weer overwegend droog, alleen in het noordwesten kan een bui vallen. De wind waait uit het zuidwesten en is matig. De maxima liggen rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Talking, we're already playing the music. This is
4: iTunes Radio,
3: the radio station with

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTunes Radio. ProRail slaagt er ook dit jaar niet in om het aantal grote storingen op het spoor terug te dringen. Ook het beloofde plafond van 520 in 2027 zal ruimschoots worden overschreden. De teller stond op 31 augustus dit jaar al op 391. Als ProRail de 520 grote storingen overschrijdt, volgt een forse boete. Afgelopen jaar ging het 586 keer mis op het spoor en dat leidde tot een boete van 2,75 miljoen euro. In juni reden nog meer dan een week geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht door kortsluiting. De Amerikaanse president Trump heeft elke volwassene in zijn land $5000 beloofd als de Republikeinen de meerderheid in het congres behouden. Hij zei dat tijdens de Republikeinse midtermconventie. Het is onduidelijk of zo'n uitkering wettelijk wel mag en ook is niet bekend hoe dat dan betaald zou moeten worden. Bij 340 miljoen burgers zou dat ruim 1000 miljard euro zijn. In november kiezen de Amerikanen een nieuw huis van afgevaardigden en een deel van de Senaat. Zeker 5 doden en 86 vermisten na een brand op een Filipijnse veerboot. Tot nu toe konden 43 opvarenden worden gered. De boot was met 134 mensen aan boord onderweg van de hoofdstad Manila naar het bij toeristen populaire eiland Coron in de provincie Palawan. Er liggen meerdere oorlogsschepen uit de Tweede Wereldoorlog voor de kust en het is een gewilde plek voor duikers. Wat de brand op de veerboot heeft veroorzaakt is onduidelijk. Het gaat goed met het Nederlandse bedrijfsleven. In juli van dit jaar noteerde de industrie een plus van 9%, het beste resultaat in 4 jaar. In juni was de productiegroei nog 5%. De grootste stijging was opnieuw te zien in de machine-industrie. De sterkste daling vond plaats bij de transportmiddelen. De Nederlandse industrie sleept vooral veel orders binnen uit de Duitse autosector. Het weer overwegend droog, alleen in het noordwesten kan een bui vallen. De wind waait uit het zuidwesten en is matig. De maxima liggen rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTunes Radio. Nederland koopt een speciaal verkenningsvliegtuig om sneller te kunnen reageren op spionage, sabotage en drones. Nederland heeft geen eigen verkenningsvliegtuig en is aangewezen op de hulp van andere landen. De bestaande AOX-toestellen, waar Nederland binnen de NAVO mee werkt, zijn verouderd. Samen met 9 andere landen wordt die vloot nu vervangen door de Global Eye van het Zweedse Saab. Over 1,5 jaar kan Defensie al gaan oefenen met de eerste Zweedse toestellen. Het Nederlandse verkenningsvliegtuig is in 2031 klaar. De Consumentenbond wil af van de Ray-Ban camerabril van Meta. De bond vindt het een gevaar voor de privacy omdat er stiekem mensen mee kunnen worden gefilmd. De foto's en filmpjes van die speciale AI-bril gaan direct naar het moederbedrijf van Facebook en Instagram. De Consumentenbond vindt dat extra zorgelijk omdat dat bedrijf zich al jaren schuldig maakt aan schendingen van de privacy. Ook Google en Apple werken aan een bril met ingebouwde camera. De Consumentenbond pleit voor een verbod in Europees verband. ProRail kampt nog steeds met te veel grote storingen op het spoor. Het beloofde plafond van 520 zal dit en volgend jaar ruimschoots worden overschreden. De teller stond op 31 augustus voor dit jaar al op 391. Bij meer dan 520 storingen krijgt ProRail een forse boete. Afgelopen jaar bedroeg die 2,75 miljoen euro. Impactvolle storingen komen vaak voor op het spoor. Zo reden er in juni ruim een week geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht na een grote kortsluiting. Het gaat goed met het Nederlandse bedrijfsleven. In juli van dit jaar noteerde de industrie een plus van 9%, het beste resultaat in 4 jaar. In juni was de productiegroei nog 5%. De grootste stijging was opnieuw te zien in de machine-industrie. De sterkste daling in de transportmiddelen. De Nederlandse industrie sleept vooral veel orders binnen in de Duitse autosector. Het weer. Vanmiddag alleen lokaal nog een buitje. Verder droog met afwisselend zon en stapelwolken. Bij een matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys, here we go.
0: You're listening to
10: iTunes Radio.
11: Volle kracht.
12: De Muziekfabriek. Vrienden en vriendinnen, we gaan het wederom een uurtje voor je doen. De Muziekfabriek. Dus laat het heerlijk over je heen komen. Een uurtje muziek met Van Jalk wat wils.
13: Ron van der Steen.
12: Daarom snel van start met de eerste drie. Hier is Money for Nothing van The Dire Straits.
11: Geen reden voor onrust. Want
14: Ron van der Steen
11: zet ze weer op in
14: De Muziekfabriek.
11: De Muziekfabriek.

0: Ik wel tenminste. Een dance classic van het allerhoogste niveau. Deze van Patrick Hernandez en Born to be Alive. Daarvoor zat Alberto Nicolai. Een nummer wat me een beetje doet denken aan Boudewijn de Groot. Op reis heette het. En we begonnen dit rijtje van drie met The Dire Straits, Money for Nothing.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Telling loopt. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar
0: 1990.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: Die grote hit is van Heart. All I Wanna Do Is Make Love To You. Hoogste positie 5, aantal weken 6. En die kleine hit is van Shaken Stevens. Die heet I Might. Hoogste behaalde positie 21ste plaats, aantal weken 8. We gaan terug naar de lijst van 16 juni, week 24 van 1990.
1: Groot

0: toch gebleven, die Shaken Stevens. Dat waren ze, de grote en de kleine hits, allebei afkomstig uit het jaar 1990. Wil je die ook aanvragen? Ga dan even naar de website www.ronvandesteen.nl. The only station you need, this is Answer
1: Radio. From long time ago, jukebox classic, golden oldie.
0: Ewell Sherry, beter bekend als Petula Clark, is geboren op 15 november 1932. We hebben te maken met een Engelse zangeres, actrice en componist.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
0: Ze is het meest bekend om haar populaire internationale hits uit de jaren 60. Ze maakte haar radiodebuut in oktober 1942 toen ze met haar vader op een uitzending van de BBC was om een bericht te sturen naar een oom die overzees gestationeerd was. De producer vroeg iemand om iets te zingen en Petula gaf zich op. Het publiek in de studio was enthousiast en Petula maakte vervolgens zo'n 500 optredens in programma's die gemaakt waren om de oorlogstroepen te entertainen. Met ongeveer 70 miljoen verkochte platen wereldwijd is ze de succesvolste Britse zangeres in de geschiedenis. Ze heeft ook de langste carrière in de hitparade, namelijk 51 jaar. In 1998 en 2002 maakte ze een grote tournee door het Verenigd Koninkrijk. In 2000 presenteerde ze in Montreal een one-woman show die ze zelf geschreven had en die goed onthaald werd. Ze maakte in 2003 nog tournees. En er werd ook een DVD uitgebracht van een concert in de Olympia van Parijs. In 1998 werd Petula Clark geridderd door koningin Elisabeth II in de orde van het Britse Rijk. Luister naar de hit uit 1967 van Petula Clark met This Is My Song.
1: Jukebox Classic.

niet verder vertellen. Het liedje heb ik lichtjes ontvreemd uit de jukebox. Het liedje van Petula Clark. Het liedje behaalde een eerste plaats in de UK en een derde plaats in de Amerikaanse hitlijsten. Dat was in 1967 met This Is My Song. En hier zijn

0: eind. Dit liedje van Guus Meeuwis, het heet Goed. En het is terug te vinden op het album Amen Open. Daarvoor zat DJ Jazzy Jeff en The Fresh Prince, oftewel Will Smith en Just Cruising. En we begonnen met Adele, Someone Like You. Misschien heb je behoefte aan een muzikale inbreng? Nou, ga dan even naar de website www.ronvoddensteen.nl. En je bijdrage, die is van harte welkom.
1: La fábrica de música, la sensación de la radio.
0: En we zijn niet vies van een Spaans liedje, daarom je aandacht voor Amaia Montero.

0: is iTurn Radio. Kanaal 9102. Wij zijn wat jij hoort.
1: De muziekfabriek maakt je dag. Laat je door de muziek verrassen.

0: Het blijft wonderschoon, de muziek van ABBA. Straks het vervolg, dit rijtje van 3. Maar we gaan nu eerst naar onze oude lullenplaat. Johannes Hans Bouwens is geboren in Horen op 8 december 1944.
1: Oude lullenplaat.
0: En is een Nederlandse zanger die veel populaire liedjes op zijn naam heeft staan.
1: Oude lullenplaat.
0: Hij werd geboren als zoon van een Nederlandse moeder en een Italiaanse soldaat die deel uitmaakte van het Duitse leger dat Nederland bezet hield. Zijn vader sneuvelde aan het einde van de oorlog en Hans werd door zijn grootouders opgevoed. Hij ging al vroeg werken. In 1967 solliciteerde hij als zanger bij de Zaanse band Soul Invention. Hij werd aangenomen en een jaar later werd de naam van de band gewijzigd in de George Baker Selection. Tegenwoordig woont hij samen met zijn gezin in Waddinxveen. Je kent hem waarschijnlijk beter onder de naam George Baker. Hij schreef ruim 600 liedjes en heeft circa 25 miljoen platen verkocht. Met de groep de George Baker Selection scoorde hij onder andere vele hits. Denk maar eens even terug aan Little Cream Back uit 1969 en Paloma Blanca uit 1975. Het nummer Sing for the Day was nog een gezamenlijke hit met de George Baker Selection. En dat nummer hoor je als de oude lullenplaat.

langzaam. Ik heb nog een tweetal liedjes voor te gaan in de muziekfabriek. Kijk maar op de klok. Jawel, het is zover. Ik moet er weer snel vandoor. Als je nou eens een beetje in de put zit en je hebt een beetje steun nodig, moet je gewoon dit volgende liedje even opzetten. Het is die van Sounds of Blackness. Hier is I Believe. Gevolgd door Ben Sanders en Dry Your Eyes. Dat kun je dan weer daarna doen.

0: van de Verenigde Staten. In de postkamer van een kazerne in Den Helder is een verdacht pakket aangetroffen. Een speciale eenheid die gespecialiseerd is in gevaarlijke stoffen is onderweg om het te onderzoeken. De omgeving rond de postkamer is afgezet en een deel van de kazerne, zo'n 100 meter rondom de postkamer, is ontruimd. Een onderzoek naar de herkomst en inhoud van het pakket is in volle gang, maar er wordt geen enkel risico genomen. Het vliegtuig van de Oekraïense president Zelensky is eergisteren in Moldavië korte tijd aan de grond gehouden vanwege een dreigende aanval met een drone. Zelensky was op weg om gisteren de uitvaart van de Noorse koning Harald bij te wonen. De Noorse premier Støre zei voor de publieke omroep dat het toestel van de Oekraïense president bijna geraakt werd tijdens het opstijgen. Volgens de Moldavische overheid is het luchtruim dicht geweest vanwege een Russische drone. Die ontplofte uiteindelijk op zo'n 160 kilometer van waar Zelensky later zou opstijgen. Ongeveer de helft van de vrouwen die zwanger worden drinkt in de 4 weken ervoor nog alcohol, dat zegt het Trimbos Instituut. Verder rookt nog 1 op de 8 vrouwen in die periode. Ook ruim 1/4 van de vrouwen die nog niet weten dat ze zwanger zijn, roken kort daarvoor. Het alcoholgebruik vlak voor een zwangerschap neemt zelfs toe, van 44 tot bijna 48%. Het aantal rokende bijnamoeders daalde wel flink, van 17 naar minder dan 11%. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog. Er staat een matige zuidwestenwind en het is 18 tot 21 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music. Oh, I love this stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
11: You're listening to
12: iTunes Radio.
13: De lunchbreak bruist als het water van de Noordzee.
14: Patrick heeft de zomerkriebels.
15: Zomerradio.
16: Dit is de

Nee, wat een sensueel begin van de donderdagmiddag. Goedemiddag, van harte welkom in de lunchbreker natuurlijk. We zijn er weer tot 1 uur natuurlijk voor jou hier op de radio. Bedankt ook aan onze collega's natuurlijk voor de afgelopen uurtjes muziek hier op dat fantastische radiostation waar je bent afgestemd natuurlijk. En we begonnen deze donderdagmiddag met niemand meer en niemand minder dan Queen. En het hele sensuele Love of My Life.

We zijn goed vertrokken met deze van Queen en dan ook nog deze in de way van Zagger en Evans natuurlijk. En in die uur 25, ja, wat is er dan allemaal gebeurd? Wel, ja, is zo'n kleine 100 jaar geleden, denk ik, hè? Inderdaad. Ja, binnen 100 jaar draaien we nog deze song. Het is een song zonder vervaldatum, zoals we zeggen. En Billy Joel, die wil er ook eventjes bij zijn deze donderdagmiddag. Als je aan tafel zit, smakelijk eten. Hier is Billy Joel dus met Leningrad.

0: het niet waar is. We doen net alsof ze gewoon...
1: En dan een klein beetje een speciale dag, hè. De donderdag zo tussen de midden van de week en het weekend natuurlijk. Ja, inderdaad wel. Donderdagmiddag, je luistert naar de lunchbreak met Frank Boeien. En dit allemaal met zijn, zeg me dat het niet zo is. Ja, toch is het de donderdag, hè. Inderdaad wel. Morgen vrijdag, morgen begint het weekend pas. En als je een verlengd weekend hebt, wel, dan heb je natuurlijk geluk, inderdaad wel. Hier is Earth, Wind & Fire. En dit allemaal met hun, ze zijn al aan het fantaseren met hun fantasy.

0: Ja, in het land van fantasy, of fantasy, wel het land dat je toch wel gewoon allemaal je dromen lekker uitkomen natuurlijk. En inderdaad wel, Earth, Wind & Fire, hier op de Jouw Radio. En dat allemaal met een fantasy, zoals gezegd, ja. Zo straks eventjes kijken hoe er met Shalimar gesteld geweest is deze nacht. Wel, dat krijg je zo direct na dit.
1: Dit is

Hoe lang is het geleden dat ik deze nog gedraaid heb op de radio? Ja, onze onvergetelijke hit vandaag natuurlijk wel. Een lekker lange versie van Love of the Coming People van Paul Young. Ja, je kent hem nog wel, hè? Die man met de mooie krulletjes in de tijd. Is ook al een heel stuk minder tegenwoordig als je zo'n beetje naar zijn foto's kijkt van tegenwoordig. Maar ja, dat is wel bij iedereen, denk ik. Als je een beetje ouder wordt, als je wat van je wilde haren verliest. Donderdagmiddag, als je aan tafel zit, smakelijk eten. De lunchbreak is hier op jouw fantastische radiostation. Tot 1 uur natuurlijk. En die mensen zijn er voor jou 24 uur per dag. 7 dagen per week. En ze doen het graag met hart en ziel, als het ware. Hier is Andy Williams. And I get used. En zo verder en zo verder.

Muziek heet een lekkere hoge ootjes natuurlijk, hè. Heet een hoge oomuk. Ja, inderdaad wel. Een hoge muk is ook leuk, zeggen ze dan, hè. Dat vind ik ook. Andy Williams. And can get used to loving you. Nog 2 minuutjes te gaan en dan kreeg je natuurlijk het heetste nieuws van toen. En het heeft iets te maken met Mark Ronson en Miley Cyrus. Als je meer wil weten, dan moet je gewoon blijven luisteren natuurlijk. Hè. Hier zijn de Backstreet Boys nog even.

0: is iTurn Radio.
1: Lunchbreak, breaking news toen.
2: Donderdagmiddag, hele bijzondere goedemiddag. Iets over het tijdstip van 12:30 geworden. We gaan naar het lunchbreak breaking news van toen. We gaan terug naar 1975. Of 75, zoals je zelf wil natuurlijk. Ja, inderdaad. Als je aan tafel zit, smakelijk eten in ieder geval. De Britse producer Mark Ronson, die zelf ook hits scoorde met onder meer Amy Winehouse, Bruno Mars, Miley Cyrus, wordt vandaag in 1975 geboren in Londen en in een of ander ziekenhuis. Hier is Miley Cyrus met een hit van hem en hier is ze met Flowers.

0: The Lunch Break met Patrick Jacobs. Hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-tip van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest
0: van de week, het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met The Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.

inderdaad, wordt zeker een gitte hoek in Nederland natuurlijk. Hè. Ik heb het allemaal over deze van Aaron Bromwaard en Zoe. En dit allemaal met hun tranen van hoofd. Tot en met morgen nog onze lunchbreak gittip. En hier is Kenny Rogers en The Cowards of the Country. Ja.

Nou, ook Sanders en Dolly kan een grote hit scoren natuurlijk. Hij was een hele grote hit in 1975 alweer. Ja, Kenny Rogers en The Cover of the County. Ja, inderdaad. Ja, het kan gebeuren natuurlijk, hè, dat er zo in rondloopt. Veilig is. Straks ook nog onze artiesten van de week natuurlijk. En we gaan nog verder met een klein beetje muziek uit die tijd natuurlijk van de jaren 70. Hier is Tavares. En dit is allemaal met Don't Take Away the Music. Ja, het was toen dat er nog heel veel bootjes op de Noordzee lagen natuurlijk. Hè. Toen deze werden uitgebracht. Hier zijn ze, Tavares. MUZIEK

Gloria Estefan, ze heeft er alles voor over natuurlijk. En I Do Anything For You. Nog tot en met, morgen is ze onze artiesten van de week. Samen met de Miami Sound Machine natuurlijk. Tijd geworden voor Frankie, ken je hem? Wel, je zal hem nu wel leren kennen, denk ik.

0: En dat weten we dat ook alweer natuurlijk. Hè. De Sister Sledge en dit al met hun Hey Frankie. Ze hebben dat moeten verdelen onder hun viertjes. Hè. Ja, inderdaad wel, als ik zo eventjes kijk. Wel, het is tijd geworden voor
1: de toetjesplaat van de dag.
0: Onze toetjesplaat is de laatste plaat voor vandaag hier in de lunchbreak. Morgen is vrijdag, morgen zijn we er weer en morgen start het weekend. Hier is Mike and the Mechanics en Silent Running. Tot morgen, bedankt om te luisteren. En stay tuned tot jouw, op jouw favoriete radiostation. Natuurlijk wel. Tot morgen, bye bye.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. Bij basisscholen in Overasselt en Heumen zoekt de politie vandaag extra nadat de marechaussee gisteren vuurwapens vond in de buurt van een school. Volgens een woordvoerder gebeurt dit uit voorzorg. Er zijn geen signalen dat er wapens liggen. Ook is de mais op een veld gehakseld, zodat daar beter gezocht kan worden naar bewijsmateriaal na de schietpartij vorige week. Tientallen gewapende mannen trokken door Overasselt. Een 51-jarige

0: halen nadat op satellietbeelden te zien was dat er gebouwd werd bij een vermoedelijke nucleaire installatie op Pickax Mountain. Die berg wordt beschouwd als een van de laatste overblijfselen van het nucleaire programma van Iran. Trump zegt dat als blijkt dat de activiteiten er verdacht zijn, Amerika Iran hard aan zal moeten pakken. Het tunnelcomplex onder de grond is al eerder doelwit geweest van de Verenigde Staten. In de postkamer van een kazerne in Den Helder is een verdacht pakket aangetroffen. Een speciale eenheid die gespecialiseerd is in gevaarlijke stoffen is onderweg om het te onderzoeken. De omgeving rond de postkamer is afgezet en een deel van de kazerne, zo'n 100 meter rondom de postkamer, is ontruimd. Een onderzoek naar de herkomst en inhoud van het pakket is in volle gang, maar er wordt geen enkel risico genomen. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog. Er staat een matige zuidwestenwind en het is 18 tot 21 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
3: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
3: The rhythm.
5: The music.
4: The music.
5: Music. Oh, I love stuff.
6: Now, here comes the music.
7: Are you ready?
8: Okay, boys.
9: Here we go.
10: You're listening to
11: iTunes Radio.

begon vandaag met G-Lo. Ain't That Funny. Van 25 jaar geleden. Ja. Welkom bij een nieuw uur De Zwart.

half over 1 hier bij Aitun. Daarnet hadden we nog Womack & Womack en Teardrops. Na, na, na, na, na. En dit kwam uit Vlaanderen.

een van die prachtige nummers. Uit de jaren 70. Heeft het volledig zelf geschreven, deze Barry White. En schreef het in één nacht in de keuken. Nadat hij de liefde had bedreven met zijn toenmalige vriendin. En later zijn vrouw. Can't get enough for your love, baby. Barry White.

Het was toen 1984. Bryan Adams, Somebody to Love. Zo heette dat ding toen. Straks gaan we Nederlands, talig met Pommelien Thijs. Eerst deze.

0: Company B. En Fascinated. Straks ook nog de jarige van vandaag. En,
1: jawel,
0: we gaan ook naar de jaren 70. Dit is iTurn op deze donderdagmiddag. Goedemiddag.

september vandaag. We zijn jarige. Wordt er vandaag 77 of 76, sorry. Joe Perry, Amerikaanse gitarist van Aerosmith. En wie wordt er vandaag 81? Dat is deze meneer. José Feliciano. Hey.

0: Hij wordt er 81 vandaag en geeft toe. Het is prachtig. From the Beatles, José Feliciano. De jarige van vandaag, Hey Joe.
1: Uitdurende radio. Iedere dag lekker.

zoals ik nu weet. Onder meer dat ongeveer 28 miljoen streams op Spotify zijn voor dit nummer. Vind ik het wel fantastisch. Weekend, Earth and Fire. First

Voilà, de voorlaatste voor vandaag. Kom van Imagine Dragons. Fijne donderdag. En tot morgen, dan zijn we vrijdag.

0: het is nu 2:00.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTurn Radio. In de eerste 6 maanden van dit jaar lag het aantal asielaanvragen in de Europese Unie, Noorwegen en Zwitserland op het laagste niveau in 5 jaar. Er werd ongeveer 332.000 keer asiel aangevraagd. Dat is 17% minder dan in dezelfde periode in 2025. Oorzaken zijn onder meer de politieke omslag in Syrië, maar ook pogingen van Europa om samen te werken met landen van herkomst om asielzoekers terug te nemen. Asiel werd het meest aangevraagd in Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië. In een rapport van de Onderwijsraad staat dat de verhoudingen tussen ouders en scholen lijkt te verharden. De raad verwijst onder andere naar het aantal gevallen waarin de geschillencommissie wordt ingeschakeld, omdat ouders en scholen er onderling niet uitkomen. Ook geven meer docenten op middelbare scholen aan dat er werkstress is door de omgang met ouders. Op basisscholen is dat 1 op de 3 leerkrachten. Het rapport is aangeboden aan onderwijsminister Letschert. Bij basisscholen in Overasselt en Heumen zoekt de politie vandaag extra nadat de marechaussee gisteren vuurwapens vond in de buurt van een school. Volgens een woordvoerder gebeurt dit uit voorzorg. Er zijn geen signalen dat er wapens liggen.

0: ermee besmet is. 80% van de mensen die het West-Nijl-virus hebben, krijgt geen klachten. 19% heeft griepachtige verschijnselen en 1% wordt heel ziek met een kleine kans op overlijden. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog. Er staat een matige zuidwestenwind en het is 18 tot 21 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
3: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
3: The rhythm.
5: The music. Oh, I love stuff.
6: Now, here comes the music.
7: Are you ready?
8: Okay, boys. Here we go.
9: You're listening to
10: iTunes Radio.
11: Hey, wat ontzettend leuk dat je ons hebt aanstaan. En laat hem aanstaan, want er komt veel moois.
12: En nu muziek en wetenswaardige feiten zonder hinderlijke onderbrekingen. Dit is De Connectie.

0: Lekkere beats en een jaren 80 Britpop klassieker als Star Trek in deze collectie.
1: Dit is de connectie.
0: Van harte welkom bij dit radio en online programma. Woordenvol muziek items en wetenswaardigheden. Mijn naam is De Ruiter. En wat draaiden wij nou? Town Called Malice, misschien heb je dat herkend. Maar daarna dan, nou dat waren The Lucky Ones. Dat is de titel van het nummer. En Topic en Carte Blanche. En is er dan nog wat te melden over The Jam? Jazeker, er is een band uit voorgekomen. Die heet From The Jam. De drummer die begon na The Jam. Toen ze uiteengingen in 1982. Zo zijn eigen band. En dat doet hij samen met gitarist en zanger Russell Hastings. Maar Paul Weller is natuurlijk de bekendste die we kennen van The Jam. En hij bracht in april 2026 een album uit. Met live nummers van een concert wat hij opnam voor de BBC. Dat doet hij vaker, want het is volume 2 van Weller at the BBC. En de voormalige frontman van The Jam speelde in juni en juli in de zomer van 2026 een uitgebreide reeks grote open air en outdoor concerten in Engeland. Dus als je hem wil zien, dan moet je echt eventjes naar Engeland. Geen aanstalten om naar Nederland of naar België te komen. Jammer is dat als je fan bent van die band. Blijf bij ons, we hebben je heel veel leuks en moois te bieden. Onder andere muziek die je kan verstaan en aan het eind van het programma. Een prachtige live track uit de jaren 80.
1: Welkom. De connectie. Tussen muziekgeneraties. Muziek die je kan verstaan.

0: hoorde je Roxanne Hazes en Vang je mij. Deed me ook even denken aan Vang me, vorkvol van Cherry. De zangeres die een hit aan mij had uit de jaren 80, maar dat is zo lang geleden. Maar daardoor maakt ze wel kans om ooit op te duiken in dit radioprogramma in The Double Trouble.
1: De connectie. Music history.
0: En de beat van Change heb je vast herkend uit de jaren 80. We draaiden The Glow of Love, niet hun grootste en bekendste hit in Nederland, maar wereldwijd wel een hele grote hit geweest. Het is een Italo-Amerikaanse disco- en soulband die ook genoteerd staat in onze connectie-collectie. Omdat ze in 2025 gewoon ineens uit het niets een album uitbrachten. Ja, dat heette Embrace. En het scoorde hits daarmee in de UK Soul Chart met de remixen van nummers als Feel the Groove en Embrace Me Right Now in samenwerking met DJ Dr. Pecker en zangeres Tanya Michelle Smith. De band bracht vernieuwde versies en remixen uit van nog meer nummers. A Change of Heart vind ik zelf een prachtig nummer. En je kunt de recente updates van de officiële Facebookpagina van Change volgen op hun Instagram-account.
1: De Connectie Collectie.

0: zit het met jouw motivatie om 's ochtends op te staan en naar je werk te gaan? Of te gaan doen wat je moet doen die dag? Heb je er een beetje zin in? Nou, we hopen het maar. Maar mocht dat niet zo zijn, dan hopen we toch dat dit radioprogramma jou een klein beetje helpt door de muziek die we draaien. En we vertellen er wel eens wat bij. We draaien Motivation van Carly Rae Jepsen. En daarvoor de man met een prominente notering in de Connectie-collectie. Een collectie van artiesten die al meer dan 25 jaar muziek maken en dat nog steeds doen of nieuwe muziek uitbrengen. Live optreden. Nou, hij doet dat zeker. Je kent hem misschien het best van Run to You in the Summer of 69. Dit was Bryan Adams, 2026 en Tough Town.
1: In Memoriam, een footprint in de muziekhistorie.

0: Op de helft van elke connectie zoeken wij de connectie in de titels van de muziek. En dan maken wij daardoor een connectie tussen muziekgeneraties. Want wij draaiden muziek uit 2026 van Leon Bridges en Illusion. En daarna hoorde je Just an Illusion van Imagination uit de jaren 80. En deze Leon Bridges was in 2026 bezig met zijn album Happiness Anytime, waar dit nummer vanaf kwam. En hij deed dat in 3 delen. Ja, hij maakte elke keer wat nummers en die bracht hij uit. En dat verdeelde hij zo over het jaar, zodat er steeds nieuwe nummers van hem online kwamen. En ik kan me dat herinneren. Ik zie dat voor me. Ik zag steeds singles van hem in de verschijningslijsten komen, mag ik het zo zeggen. Goed, en Imagination, die kennen we natuurlijk uit de jaren 80. Ze treden nog steeds op, althans de zanger. Hij doet dat voornamelijk voor goede doelen. Dus als daar de grote hits van de band voor gebruikt worden, is dat natuurlijk alleen maar goed. Net zoals dit radioprogramma en online programma. Hopen we dat jij het goed vindt. Je kunt ons altijd en overal bereiken via de connectie @gmail.com. En als je ons wil laten weten, doe dat dan vooral.
1: De meest fascinerende muziek uit 4 decennia popmuziek. Dit is de generatie Connect.

je daar een beetje in. En dan ontdek je opeens dat het een cover is. Misschien wist jij het. Het was mij even ontgaan. Want het nummer bevat een sample van het nummer Street Player van Chicago. Wat je hier hoort. En dat kwam de Bucketheads in de persoon van Gonzalez duur te staan. Want er kwam een enorme claim. Hij heeft dus helemaal niets verdiend aan het nummer wat je hiervoor hoorde.

toch heerlijk als je telkens bij ons hier in de connectie oud en nieuw kan vieren. Dat is toch prachtig? Wij draaiden twee keer de Swedish Taboo. Eerst in de uitvoering van Amma en daarna het origineel uit de jaren 80. En Chardé, we zijn in deze connectie sowieso bezig in de jaren 80. Dat blijven we nog even. Zo direct met de live muziek die we altijd

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 3:00.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. Er zijn 6 mannen opgepakt in een onderzoek naar handel in verboden zwaar vuurwerk. In maart werden in Hengelo en Zwolle 4 huizen en een opslag doorzocht. 1800 kilo werd in beslag genomen. En in een Duitse bunker in Renken werd 20.000 kilo gevonden. Het gaat om vuurwerk uit de zwaarste categorie, waar onder andere cobra's onder vallen. In augustus werd een 65-jarige Duitser opgepakt, die inmiddels aan Nederland is uitgeleverd. Maandag werd een tweede verdachte aangehouden, een 56-jarige man uit Hengelo. De 4 anderen worden ervan verdacht het vuurwerk te hebben gekocht. In China zijn bij een grote brand op een vrachtschip zeker 20 mensen om het leven gekomen. Er waren 42 mensen aan boord van de Ocean Melody toen het vuur uitbrak. 17 zijn er geëvacueerd, waarvan er 5 gewond zijn. Ook worden er nog 5 opvarenden vermist. Het schip lag aangemeerd in de oostelijke havenstad Qingdao voor onderhoud. De oorzaak van de brand, die 3 uur duurde, is nog onbekend. In de eerste 6 maanden van dit jaar lag het aantal asielaanvragen in de Europese Unie, Noorwegen en Zwitserland op het laagste niveau in 5 jaar. Er werd ongeveer 332.000 keer asiel aangevraagd. Dat is 17% minder dan in dezelfde periode in 2025. Oorzaken zijn onder meer de politieke omslag in Syrië, maar ook pogingen van Europa om samen te werken met landen van herkomst om asielzoekers terug te nemen. Asiel werd het meest aangevraagd in Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië. In een rapport van de Onderwijsraad staat dat de verhoudingen tussen ouders en scholen lijkt te verharden. De raad verwijst onder andere naar het

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 5:00.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. Een jong kind is gisteren om het leven gekomen bij een botsing in Leiden. Een scooter en een fiets met de moeder en haar zoontje botsten op de Vrijheidslaan op elkaar. Hulpdiensten reanimeerden het slachtoffertje, maar hij overleed later in het ziekenhuis. Hoe oud het kind is, maakt de politie niet bekend, maar op de fiets zat een kinderzitje. De toedracht van het ongeluk is nog onbekend. De politie zoekt camerabeelden en getuigen. Uit onderzoek van Rijksvastgoed is gebleken dat de houten kap van het torentje in Den Haag, de werkkamer van de premier, bijna 480 jaar oud is. Het hout komt uit het zuiden van Zweden van bomen die gekapt zijn rond 1545. De herkomst werd onderzocht tijdens de renovatie van het Binnenhof. De houten constructie van zo'n 8 meter hoog verkeert volgens de onderzoekers in goede staat. Hij blijft bestaan, maar omdat er een plafond in de werkkamer komt, is hij straks niet meer te zien. Verschillende gegevens van klanten van de Bijenkorf zijn na een cyberaanval op logistiekpartner Ceva Logistics gestolen. In een e-mail worden klanten gewaarschuwd. Behalve contactgegevens hebben de hackers ook informatie gestolen over gekochte producten en de gebruikte betaalmethode, maar bankgegevens zijn volgens de Bijenkorf niet buitgemaakt. De warehuisketen roept klanten op waakzaam te zijn, omdat er een verhoogd risico op bijvoorbeeld phishing via e-mails is. In de noordelijke IJszee bij Spitsbergen hebben NAVO-schepen onlangs enkele Russische onderzeeërs onderschept die een nieuw wapen aan het testen waren. Dat wapen zou onderzeese datakabels kunnen saboteren zonder zichtbare sporen. De Russische schepen werden door NAVO-schepen gevolgd waarop de onderzeeboten het gebied verlieten. Er is geen schade ontdekt aan de kabels ter plekke. Spitsbergen is met 2 kabels verbonden met het vasteland van Noorwegen. En dan nog het weer. Vanavond klaart het wat op en het blijft droog. In de loop van de nacht kan het in het westen gaan regenen. De temperatuur daalt dan naar een graad of 13. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.
6: Would you sit down? Scratching and give me a beat.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 6 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTunes Radio. Na acties in de havens en het OV leggen vrijdag werknemers in de metaal- en bouwsector het werk neer uit protest tegen de bezuiniging op de sociale zekerheid. Vakbond FNV meldt dat duizenden werknemers in de regio's Eindhoven en Velsen-Noord staken. In Rotterdam en Friesland worden honderden stakers verwacht. De vakbonden voeren tot aan Prinsjesdag actie tegen wat zij de afbraakplannen van het kabinet noemen. Zij willen alle bezuinigingen van tafel. De Tweede Kamer doet voorlopig geen aangifte tegen de ambtenaren die miljoenen documenten over het toeslagenschandaal achterhielden. Volgens staatssecretaris Ehrenberg van Financiën is er geen bewijs dat zijn ministerie de zogenoemde datakluis met opzet niet aan de parlementaire enquêtecommissie toeslagen gaf. Een speciale Kamercommissie gaat de gang van zaken onderzoeken. Een groep gedupeerde toeslagenouders heeft vorige maand wel aangifte gedaan. Een jong kind is gisteren om het leven gekomen bij een botsing in Leiden. Een scooter en een fiets met de moeder en haar zoontje botsten op de Vrijheidslaan op elkaar. Hulpdiensten reanimeerden het slachtoffertje, maar hij overleed later in het ziekenhuis. Hoe oud het kind is, maakt de politie niet bekend, maar op de fiets zat een kinderzitje. De toedracht van het ongeluk is nog onbekend. De politie zoekt camerabeelden en getuigen. En uit onderzoek van Rijksvastgoed is gebleken dat de houten kap van het torentje in Den Haag, de werkkamer van de premier, bijna 480 jaar oud is. Het hout komt uit het zuiden van Zweden van bomen die gekapt zijn rond 1545. De herkomst werd onderzocht tijdens de renovatie van het Binnenhof. De houten constructie van zo'n 8 meter hoog verkeert volgens de onderzoekers in goede staat. Hij blijft bestaan, maar omdat er een plafond in de werkkamer komt, is hij straks niet meer te zien. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: Dit is iTurn Radio, op jouw donderdag. iTurn Radio. Goedenavond, het is nu 7 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. Bij een groot internationaal onderzoek naar illegaal paardenvlees zijn 7 invallen in Nederland gedaan. Volgens justitie is het vlees van duizenden afgekeurde dieren mogelijk verkocht aan consumenten. De bende zou sportpaarden die allerlei medicatie hadden gekregen hebben verhandeld als slachtpaarden. Met vervalste paardenpaspoorten en gemanipuleerde microchips zouden de regels zijn omzeild. Bij de doorzoekingen is een flink aantal paarden in beslag genomen. Gianni Infantino, de voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA, heeft voldoende steun om aan te blijven. Dat meldt persbureau Reuters. Infantino kwam een paar weken geleden met plannen om aandelen voor het WK te gaan verkopen, waarop een storm van kritiek losbarstte. De plannen werden ingetrokken, maar veel landen, waaronder Nederland, willen dat hij vertrekt. Van de 211 leden van de FIFA zijn er echter nog meer dan voldoende over om de voorzittersverkiezingen volgend jaar te winnen. Na acties in de havens en het OV leggen vrijdag werknemers in de metaal- en bouwsector het werk neer uit protest tegen de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Vakbond FNV meldt dat duizenden werknemers in de regio's Eindhoven en Velsen-Noord staken. In Rotterdam en Friesland worden honderden stakers verwacht. De vakbonden voeren tot aan Prinsjesdag actie tegen wat zij de afbraakplannen van het kabinet noemen. Zij willen alle bezuinigingen van tafel. De Tweede Kamer doet voorlopig geen aangifte tegen de ambtenaren die miljoenen documenten over het toeslagenschandaal achterhielden. Volgens staatssecretaris Ehrenberg van Financiën is er geen bewijs dat zijn ministerie de zogenoemde datakluis met opzet niet aan de parlementaire enquêtecommissie toeslagen gaf. Een speciale Kamercommissie gaat de gang van zaken onderzoeken. Een groep gedupeerde toeslagenouders heeft vorige maand wel aangifte gedaan. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Everything I want to hear. iTurn Radio.
3: Bart van der Heuvel. Bart's Guitar Platform.
4: Get ready.
2: iTurn Radio.
5: Vertel je buren alvast maar dat ze de stofzuiger klaarzetten. Want bij dit programma gaan we grondig het stof uit je speakers blazen.
6: Ik zeg een hele goede avond en van harte welkom bij Bart's Guitar Platform. Op deze donderdag van 10 september 2026. Bij jouw wekelijkse gitaarprogramma. De naam is Bart van der Heuvel. En vanavond aflevering 462 van Bart's Guitar Platform. Tot aan de klok van 8 uur. En dan tot aan de klok van 9 uur. Album Tracks deel 2. Beide programma's, je weet het, ik mag ze presenteren, maar de muziek wordt samengesteld door Luc Jansen. Eerst die Bart's Guitar Platform. En in het aankomende uurtje gaan we heerlijk op zoek naar de lekkerste gitaarmuziek. En die komt uit de stromingen rock'n'roll, punk, Motown sound, psychedelic sound, reggae, disco, country, soul en blues. En de live muziek staat er ook bij. We hebben de Steve Miller Band op bezoek. En je weet het, we sluiten af met een heerlijk surfnummer. Maar daar komt hij, de opening van Bart's Guitar Platform. Hij wordt altijd verzorgd door de gitaarmeester James Marshall Hendricks. We gaan vanavond naar de Stora Salen in Lund in Zweden. De datum is inderdaad 10 september, maar dan in 1967. En je bent getuige van een audience-opname van de intro en het nummer Fire van dit concert. Het was de eerste show van die avond. Ik zeg Fire van dit concert. Het was de eerste show van die avond. Ik zeg welkom.

you very much.

0: opgenomen heeft. Kwaliteit is inderdaad niet denderend. Maar ik ben hem wel dankbaar dat hij het gedaan heeft, inderdaad. Blijf lekker in de jaren 60. Stap als eerste de rock'n'roll binnen. Vanavond de muziek van Steppenwolf. Je hoort zo het nummer A Girl I Knew. Het nummer is geschreven door John Kay en Morgan Gavitt. Het kwam uit op single oktober 1967. Komt van het album dat uitkwam 29 januari 1968 met de titel Steppenwolf. En dat was hun debuut studioalbum.
1: We

0: de muziekstroming punk hoorde je de Heartbreakers met inderdaad Born to Lose. En de Heartbreakers ook wel Johnny Thunders en de Heartbreakers genoemd. Ze begonnen in 1975, stopten er helaas al mee in 1980. Kwamen in 1984 en 1990 nog wel bij elkaar, maar helaas, dat was het. En Born to Lose komt van hun enigste studioalbum met de titel L-A-M-F. Zoek daar maar even de betekenis zelf van op, zou ik zeggen.
1: Ja, precies.
0: Want als ik je vertel dat M de eerste letter van moeder is, dan weet je ook wel waarvan de F precies de eerste letter van welk woord dat is. Anyway, it's punk, baby. We stappen van de punk over naar de Motown sound. En voor deze week de muziek van Marvin Gaye. Je hoort het nummer Witchcraft Zo. Is geschreven door Cy Coleman en Caroline Leak. En de heer Frank Sinatra. Hij bracht het als eerste uit. Op single, 23 december 1957. Maar voor de versie van Marvin Gaye gaan we naar zijn debuutalbum met de titel The Soulful Moods of Marvin Gaye. En dat kwam 8 juni 1961 uit.
2: Detroit, Michigan. The home of Motown. This is the Tamla Motown Sound.

uit de muziekstroming, de psychedelic sound, hoorde je de 13th Floor Elevators met het nummer She Lives in, her in a Time of Her Own. Staat op een tweede studioalbum met de titel Easter Everywhere. En dat kwam 25 oktober 1967 uit. En tenslotte het nummer She Lives in a Time of Her Own. Het kwam eind 1967 uit op single. En Luc Janssen merkte het al op, inderdaad. Hij heeft de muziek uiteraard van dit programma zelf samengesteld. Maar ja, heb je wel eens Marvin Gaye gehoord, zou ik maar zeggen, aan de jazzkant? Nee, inderdaad niet. Dus iemand bij Motown Records die een jazznummer zingt van Frank Sinatra. Die muziekstromingen, ze wandelen allemaal door elkaar. Maar deze hebben we de aankomende, hebben we nu eventjes een beetje rechtgezet. We zijn nu beland in de muziekstroming reggae. Deze week hoor je de muziek van Black Slade met Africans to Africa. Staat als laatste nummer aan kant B van de LP Black Slade. Dat kwam trouwens in 1980 uit. En Black Slade trouwens is een Britse reggae band. Begon in 1974. Alsjeblieft. En ze zijn nog steeds bij elkaar. Jawel. Oeh, als je op de Wikipedia-pagina kijkt, dan kan je zien dat er aardig wat wisselingen in de band zijn geweest. Maar hey, ze zijn nog bij elkaar. Het lijken de Rolling Stones wel. Maar dan op het reggae.

0: met de naam Disco hoorde je David Christie met het nummer Saddle Up. David Christie, geboren als Jacques Pepino in Frankrijk 1 januari 1948. Helaas overleden 11 mei 1997. Maar hij was eigenlijk meer een tekstschrijver. I love to love, but my baby loves to dance. Hij schreef het voor Tina Charles. If you want to do it yourself, voor Gloria Gaynor. Do or die. Schreef hij voor Grace Jones, om er een aantal te noemen. Dadelijk nog 3 muziekstromingen te gaan. En je weet het, als afsluiter een mooi surfnummer. En daarna, na deze aflevering van Bart's Guitar Platform, direct daarna, tot aan de klok van 9, albumtracks. Maar ik zeg eerst dit.
1: As you noticed, we're at the bottom of the hour. It's time for some life tracks, Bart.
0: Zeer zeker. Ik heb weer 2 heerlijke live nummers voor je klaarstaan bij Bart's Guitar Platform. Deze week hebben we de Steve Miller Band op bezoek. Album heeft de titel Life Breaking Ground, 3 augustus 1977. Kom uit 14 mei 2001. 2021 moet ik zeggen. Bevat 17 nummers en heeft een speelduur van 1 uur 17 minuten en 33 seconden. Inderdaad, we hebben het hier over een dubbelalbum. De 2 nummers die ik ervan ga draaien zijn Serenade en daarna hoor je de Space Intro, gevolgd door, precies, Fly Like an Eagle. Hier is de Steve Miller Band live.

crowd goes wild. Nou, Luc, dat zal niet voor ons zijn, denk ik. Nee. Je hoorde de Steve Miller Band met de Space Intro en Fly Like an Eagle. Alles behalve een makkelijk nummer om live te spelen. En daarvoor het nummer Serenade is de B-kant van de single Rocking Me, als ik het juist uit mijn hoofd tulk. Nu tijd voor de muziekstroming country. Je hoort de muziek van Del Reeves. Je hoort zo het nummer Girl on the Billboards. Kwam uit op single februari 1965 en ging naar nummer 1 in de Billboard Hot Country single lijst in de Verenigde Staten van Amerika.

0: nog 11 minuten op de klok staan voor Bart's Guitar Platform. En dan starten we tot aan de klok van 9 albumtracks, aflevering nummer 2. Maar nog even bij Bart's Guitar Platform blijven. Jawel, je hoorde trouwens in uit de soulhoek de heer Stevie Wonder. Uiteraard ook Motown. Met Isn't She Lovely? Nee, vanavond kon ik helaas niet de plek vrijmaken om de albumversie voor te draaien. Dus je moest het van met de singleversie doen. Van welk album dit komt? Stevie Wonder, zijn 18e album. Een triple album met de titel Songs in the Key of Life. Tijd voor dit.
1: Say Bart, I think it's time for a blues record. Well, come on. What are you waiting for? Just press play.
0: Zeer zeker, er staat weer een heerlijk blues nummer voor je klaar vanavond. Titel van het nummer is Blue Jean Blues. Hoe simpel kan het zijn? Het is van ZZ Top. Komt van hun studioalbum met de titel Fandango. Trouwens ook een Spaanse dans. Ik ben totaal niet in dansen, maar hou je ervan? Dans gezellig mee, zou ik zeggen.

0: alle drie de studio uit. ZZ Top. Buurvrouw.
1: Oh, I think we've come to the end.
0: Inderdaad. We zijn alweer aan het einde gekomen van Bart's Guitar Platform voor deze week. Luc Jansen en ik zeggen samen dankjewel voor het luisteren. Maar blijf gezellig hangen, want zo na de klok van 8 ga ik verder met uiteraard ook de muziek van Luc Jansen en door mij gepresenteerd het programma Album Tracks. Maar om Bart's Guitar Platform even af te sluiten voor vanavond heb ik nog één nummer voor je in de player staan. Is een surfnummer. Deze week de Surf Teens met het nummer Moments of Truth. Ik zeg tot zo bij Album Tracks voor 4 studioalbums en 1 live album.
2: Are you ready to go surfing?

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 8 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTunes Radio. Vandaag vonden de laatste coronaverhoren plaats. De parlementaire enquêtecommissie sprak in 9 weken zeker 150 uur lang met 47 mensen. Vooral de besluitvorming in het kabinet was onderwerp van gesprek, maar ook de eenzaamheid door het vele thuiszitten en de mentale problemen die mensen daardoor opliepen. Onder andere oud-premier Mark Rutte en leden van het Outbreak Management Team werden gehoord. Over enkele maanden komt de coronacommissie met een eindverslag. De politie heeft een man gearresteerd op verdenking van 2 verkrachtingen in de jaren 90. De man van 61 uit Apeldoorn kon worden opgespoord dankzij DNA-onderzoek. De eerste verkrachting vond in 1995 plaats. Het slachtoffer werd in Apeldoorn met geweld van haar fiets getrokken. In 1997 vond in Deventer een soortgelijke verkrachting plaats. Het was toen al duidelijk dat het om dezelfde dader ging. Nu kon de man via verwanten in de DNA-databank worden geïdentificeerd. Bij een groot internationaal onderzoek naar illegaal paardenvlees zijn 7 invallen in Nederland gedaan. Volgens justitie is het vlees van duizenden afgekeurde dieren mogelijk verkocht aan consumenten. De bende zou sportpaarden die allerlei medicatie hadden gekregen hebben verhandeld als slachtpaarden. Met vervalste paardenpaspoorten en gemanipuleerde microchips zouden de regels zijn omzeild. Bij de doorzoekingen is een flink aantal paarden in beslag genomen. Gianni Infantino, de voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA, heeft voldoende steun om aan te blijven. Dat meldt persbureau Reuters. Infantino kwam een paar weken geleden met plannen om aandelen voor het WK te gaan verkopen, waarop een storm van kritiek losbarstte. De plannen werden ingetrokken, maar veel landen, waaronder Nederland, willen dat hij vertrekt. Van de 211 leden van de FIFA zijn er echter nog meer dan voldoende over om de voorzittersverkiezingen volgend jaar te winnen. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. Goedenavond, het is nu 9 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTunes Radio. De FIOD heeft invallen gedaan in 8 woningen en bedrijfspanden van cardiologen. Hartspecialisten bij 2 ziekenhuizen worden ervan verdacht geld te ontvangen van producenten van medische producten in ruil voor leverancierscontracten met die bedrijven. De artsen werden volgens de FIOD betaald voor fictief advieswerk of bijdrage aan onderzoek. Er waren allerlei BV's opgetuigd voor verwerking van de betalingen. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Vandaag vonden de laatste coronaverhoren plaats. De parlementaire enquêtecommissie sprak in 9 weken zeker 150 uur lang met 47 mensen. Vooral de besluitvorming in het kabinet was onderwerp van gesprek, maar ook de eenzaamheid door het vele thuiszitten en de mentale problemen die mensen daardoor opliepen. Onder andere oud-premier Mark Rutte en leden van het Outbreak Management Team werden gehoord. Over enkele maanden komt de coronacommissie met een eindverslag. De politie heeft een man gearresteerd op verdenking van 2 verkrachtingen in de jaren 90. De man van 61 uit Apeldoorn kon worden opgespoord dankzij DNA-onderzoek. De eerste verkrachting vond in 1995 plaats. Het slachtoffer werd in Apeldoorn met geweld van haar fiets getrokken. In 1997 vond in Deventer een soortgelijke verkrachting plaats. Het was toen al duidelijk dat het om dezelfde dader ging. Nu kon de man via verwanten in de DNA-databank worden geïdentificeerd. En drugsgebruik is iets van alle tijden, hebben Indonesische wetenschappers ontdekt aan de hand van onderzoek van duizenden jaren oude gebitten. Op de tanden en kiezen van 2 skeletten van het eiland Sulawesi zijn sporen gevonden van betelnootkauwen, wat een stimulerend effect heeft en een mild euforisch gevoel oproept. Het oudste skelet was tussen 16 en 25.000 jaar oud. Op de betelnoot wordt nog steeds door 1 op de 10 mensen in Zuidoost-Azië gekauwd. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: Goedenacht, het is nu 1 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. Een grote brand in een dichtbevolkte wijk in de Congolese stad Bukavu heeft zeker 300 huizen en 2 scholen in de as gelegd. Zeker 24 schoolkinderen kwamen om het leven toen zij de brand probeerden te ontvluchten. Ook is een onbekend aantal volwassenen omgekomen en zijn er tientallen gewonden. De brand zou zijn uitgebroken in 2 houten huizen waarna het vuur snel om zich heen greep. Bukavu ligt in het oosten van Congo en staat onder controle van de rebellengroep M23. De Nederlandse man die ervan wordt verdacht dat hij bijna 4000 kilo cocaïne probeerde te vervoeren, blijft 14 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris besloten. De man werd vorige week in Dordrecht aangehouden. De drugs werden afgelopen maandag gevonden in containers in het Franse Duinkerken. De containers kwamen van een vrachtschip uit Ghana. De drugs was verstopt in plastic afval. De waarde wordt geschat op 225 miljoen euro. De drugs zijn inmiddels vernietigd. Een Duitse ontwikkelaar van windmolens ziet af van de bouw van 4 grote molens bij het Duitse Ratum aan de grens met Winterswijk. Er was veel verzet tegen de komst van de windturbines. Omwonenden vonden de molens van ruim 250 meter hoog niet passen in het landschap. De werkgroep Ratum Kotten meent dat hun acties tot het besluit hebben geleid. Volgens een woordvoerder van ontwikkelaar Stadwerken Münster is dat afstel besloten omdat de benodigde toestemming ontbrak. En Canada heeft opnieuw een omvangrijk steunpakket toegezegd aan Oekraïne. De Canadese premier Carney heeft dit tijdens een bezoek van zijn Oekraïense collega Zelensky aangekondigd. Zeker 800 miljoen Canadese dollar gaat naar luchtverdedigingssystemen en infrastructuur in Oekraïne. De droneproductie van Canada wordt ook opgevoerd, een derde daarvan gaat naar Zelensky. Oekraïne heeft sinds de oorlog in 2022 begonnen al voor miljarden steun ontvangen van Canada. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tegen de ochtend kan het in het westen gaan regenen. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.

0: iTunes Radio op jouw vrijdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenacht, het is nu 2:00.
2: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTunes Radio. Een grote brand in een dichtbevolkte wijk in de Congolese stad Bukavu heeft zeker 300 huizen en 2 scholen in de as gelegd. Zeker 24 schoolkinderen kwamen om het leven toen zij de brand probeerden te ontvluchten. Ook is een onbekend aantal volwassenen omgekomen en zijn er tientallen gewonden. De brand zou zijn uitgebroken in 2 houten huizen waarna het vuur snel om zich heen greep. Bukavu ligt in het oosten van Congo en staat onder controle van de rebellengroep M23. De Nederlandse man die ervan wordt verdacht dat hij bijna 4000 kilo cocaïne probeerde te vervoeren, blijft 14 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris besloten. De man werd vorige week in Dordrecht aangehouden. De drugs werden afgelopen maandag gevonden in containers in het Franse Duinkerken. De containers kwamen van een vrachtschip uit Ghana. De drugs was verstopt in plastic afval. De waarde wordt geschat op 225 miljoen euro. De drugs zijn inmiddels vernietigd. Een Duitse ontwikkelaar van windmolens ziet af van de bouw van 4 grote molens bij het Duitse Ratum aan de grens met Winterswijk. Er was veel verzet tegen de komst van de windturbines. Omwonenden vonden de molens van ruim 250 meter hoog niet passen in het landschap. De werkgroep Ratum Kotten meent dat hun acties tot het besluit hebben geleid. Volgens een woordvoerder van ontwikkelaar Stadwerken Münster is dat afstel besloten omdat de benodigde toestemming ontbrak. En Canada heeft opnieuw een omvangrijk steunpakket toegezegd aan Oekraïne. De Canadese premier Carney heeft dit tijdens een bezoek van zijn Oekraïense collega Zelensky aangekondigd. Zeker 800 miljoen Canadese dollar gaat naar luchtverdedigingssystemen en infrastructuur in Oekraïne. De droneproductie van Canada wordt ook opgevoerd, een derde daarvan gaat naar Zelensky. Oekraïne heeft sinds de oorlog in 2022 begon al voor miljarden steun ontvangen van Canada. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tegen de ochtend kan het in het westen gaan regenen. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: This is your iTunes Radio.
4: And now on iTunes Radio.
5: iTunes, all hits, all the time.